0: Education Authority.
1: Tweede nonne dag, het gehaald, sonne sê, het gehaald, so het is een ACNBC, dan een honne rocht AC. Goeie het in baas, en hoe heb ik jou als tien barb in Canada, wat daar waar is, North Central, Kazi, Onaro, Sai, Yisi, Tzendi, Oritsha, Hunkau, Sandy Bay, Cumberland House, Creighton, ja, daar Tzendi, to de Galdeestio, Kocho, Kong, Hintkilas, Tweeden, die ontkijlige jak, wat is het kijkt, en hoe leed de look aan beet, in het aziet, alu, non en nauts, en hoe leed de lusse. Ja, ten en oh, hades chago, tazen toze, kino, je tinkwent, die ontkijlige joot, de assi, touts, en hoe leed de lusse, aan beet, ze alasse, tot hadjadels, en hoe leed de lusse. Ja, nou hadja, Prince Albert, Saskatoon, Regina, die ontkijlige jak, odo, is kijkt, en hoe leed de look aan beet, jak, odo, en ik eet ze niet au. None in our thoughts on one of the last good temperatures. No hope you was to do it on it. Ah, this charge and it's it had other than or other. See, things it's easy. None in the not codes in a solona sola de chanazaga cruelda. So keen it's an escape in other than or other. Some things it's your brother does it's an easy. None in that ding on in a tonna sola de chanazaga cruelda. Then it's way to Collins Bay. So large adulten hunedel. These would say it's easy. Nonena, taus, and I get donena, skedi, de chenazaga, canoelna. Coach Horto, he tailors twizen, eskethaj adulten hunedel. These would say it's easy. Tonen nouns in a salona, de chenazaga, canoelna. So a twitch of other is quizen, so large adulten hunedel, son, these would say it's easy. Tonena, ta de chenazaga, canoelna. North Battleford, and so large adulten. On edel si, thinsi tu brata dazo ti nils isi. Dionen na eskid dion ti nake eskid honen na eskid di de chuna zaga, kano elna. Flen flan kreiten eskid dion ti nom thinsi tu brata dazo ti nils isi. Nonen na eskid chao ti, tonen na eskid di de chuna zaga, kano elna. Saskatoon ti nji jadol ti non edelo thinsi tu brata dazo ti nils isi. Nonen na nako ti nake donen na de chuna zaga, kano elna si. Regina ten son large adults and on edelo thesi to brata das utilis isi tonen aske dions in a salona de chanazala canoelna. York ten ten honen nouns and seer on edeli thesi to brata das utilis isi nonen aske dions a salona son la de chanazala canoelna. Vascasu honen nouns and on edelsi thesi to brata dasi het is niet zo. Klaar, ja, dat loopt in dat je nu een nasket had, dat je naar zegt, kan wel nou. Klaar zit dan, ja, osaier, doen dan in dat je, het is niet uit, zo'n laag, ja, dat loopt dan, onder dat loopt, thinks it to brata daar, dat is niet zo. Nu een nasket doen, dat je nu een nadding, dat je naar zegt, kan wel nou. Prince Albert, ja.